0: kijk hem onder, kijk hem onder. En zo je paren paar akkoorden,
1: akkoorden.
0: Die mogen nagaan, zwaar moeten,
1: zwaar moeten.
0: Maar ach, is niet voor